Nu det achte kapitel i eerste twee vers. De hauptzaak van wat we hier reden is dit. Wie ha zo'n hoge priester die zich door de rechterhand van de majesteit im hemel han je zat haft, en deine van de heilige dingen im waarhoofd je tempel, den Gott abgestalt haft, nicht een mens. Wat ik schrijve hier im zin haft, dort wat hij bet nu gezegd haft, kon zo gezegd worden. Wie ha zo'n hoge priester. Wer is hij? Na jo, hij is de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich aan de rechterhand van God aangezet. De priester en den tempel op de eerd kunnen zich door niet doorzetten, door wie geen stoel im tempel. Hij moest immer van één ding naar een ander gaan, zijn arbeid weer

hemels voor dich gebracht. Jesus geef zichzelf als een opfer voor zonde. God neemt dat aan. Jesus stond van den dood op en heeft over die zonde gewonnen. Wil zij immer om leven blijft, heeft hij zich aan Gods innerrechte hand doelgezet. Dit wist ons dat de Heer Jesus alles voor dich gebracht heeft dat voor onze redding nodig is. Daar is niets meer dat hij doen maakt, zonder die zelig willen worden, moet dem Herr Jesus am Glauben als Heiland annehmen. Voor al den, die am als Heiland angenommen ha, is hij de hoge Priester, die voor an en vermittler is. De Schriever vertelt Jesus ook in deze Vers 4, als in deiner van de heilige Dinge im wahrhaftige Tempel, den Gott abgestalt heeft. Dort zelt in de Wildnis, in de Tempel in Jerusalem, werde zo gemocht, als Gott dort bestemd had. God zegt te Moses dat hij zal alles, sogar de meubelen en al de gefäße zo maken als hij hem dort op den borg gewezen had. Eenje zaken werden van geld gemocht, en andere werden van hout gemocht en met geld even leicht. Daar werden ook dingen van zilver en messing gemocht. Dat wie alles zeer schijn en stroom. De mannen, die even de arbeid even zegt houden, werden met hem heilige geest geveld, zodat ze dat in den rechte weg maken worden. De aandachtszelt en de tempel hadden twee stoven. Eén weer de heilige stof en de andere weer de allerheiligste stof. Ram dit gebied weer door een grote haf met een tuin met bloos een poort om oosten eng. Wat Moses op de eerd opstallen deed, weer een master van wat hem hemel weer. Dat wordt in deze vers de woordhoofdje tempel genaamd. Dat schijnt dan zo dat door zo wat als een tempel is, hem hemel. Aber Menschen hadden nus te met te doen. God zelfs heeft dort geboet. Nu de dritte en vierde vers in dat achte kapitel. Dan in jeder priester wordt aangesteld bij de goof ook opfer te brengen. Daarom moest deze ook wat haar te opferen. Wann hij op eerd weer, wordt hij niet een priester zennen. Dan door zijn priester de goof opferen, nu dat je zat. Dit wist ons dat de tempel in Jeruzalem nog niet vernicht weer als de schriever. Des Brief schreef. Wie weet er dat die Tempel vernicht wordt, so wie 35 Jahre nachdem dat Jesus trägt noch sein Vater im Himmel gegangen wäre. Als die Schriever des Brief rutschecken deed, wäre die Priester nach bij ihre Abfasch. Wann Christus dat ook alles erfällt hat, einen eingebracht hat zu die Abfasch. Ein Priester seine Arbeit wäre, dat hij die Abfasch nur Gott bringen soll, en er steht, dat die Menschen dat selbst deden. Door weer bloos gewisse mensen die dit doen kunnen. God had dat leefje stam, dicht dat je zaad voor deze arbeid geroopt. Zij zullen deze arbeid in een rechte weg doen. Door weer de regel hoe dat zal je doen worden, hoe dat bloot zal uitgegoten worden en hoe ze bespreken zullen enzovoort. Als van Jezus een hoge priester gemaakt wordt, dan moest hij ook wat hebben dat hij opferen kan. De Heer Jezus bracht zichzelf als dat opfer en neemt zijn eigen bloed en den himmlische tempel aan. Wie ha al je zin dat wanneer de Heer Jezus op de eerd weer je vast, als de schriever dit ziet, dan wordt hij niks aan een priester je vast. Hij weer van dat Judas stam, niet van dat Levi stam. De priester op de eerd worden de goof nur dat je zaad opferen en Jezus weer niet, dicht dat je zaad een priester je maakt. De dingen die hem zelt waren en ook hem tempel, reden van Christus en wat hij voor de wereld gedaan heeft en doen kan. Wanneer een mens naar de deur of de poort met een opfer komen wordt, dan wordt de priester door zennen zijn goof te nemen en dat opferen. Twee dingen worden door te zijn zennen. Eerstens, weer door een grote altaar, waar dat brandopfer verbrand wordt. En dat bloed wordt uitgegoten worden, nodem dat een poort wordt en een kamer in je goten worden, dat de priester en dat zelt nemen wordt. Dan weer door een grote kam met water, waar de priester er hang en feit wassen worden, jedes mal, wanneer ze door voorbij gingen. Deze dingen reden van de Heer Jezus, die zichzelf als een opfer op een triets aangeeft, en waar hij zijn bloed uitgeten deed, zodat wij kunnen vergeving hebben. Door de Heer Jezus tjerwe en ons wandel, rein geholen worden. Zijn woord is zo als water dat ons reinigt. Wanneer we onze zinden bekennen,
dan wordt hij die ook vergeven. En die heilige stof, werden daar drie dingen die die priester zingen kon, en waar hij deed. Aan de rechterhand, wie een dash met 12 broodbolletjes, die jede week fris uitgelegd worden, dit redt toe ons van Christus als dat levensbrood. Zonen die aan Jezus te leven, worden niemals hongeren, dat heet hem geestelijke. Dat meent dat Jezus ons geestelijk tevreden stellen kan, zoals brood den honger stelt. Dan weer door aan de linker ziet een lampenhouder, die 7 vlammen houdt, die gans van goud gemaakt weer. Dit redt van hoe Jezus dat licht van de wereld is. Dit weer dat eentje licht en zelt. En Jezus is dat eentje licht, die ons zekerlijk naar de voeder leiden kan. Dan weer door een goldene altaar en een med, die roodverde gordijn, die de allerheiligste stof afdeelt. Op dit goldene altaar zal bloos zette wijrook gebrand worden. En dat zal immer aan branden blijven. Dit redt van Christus, die voor ons beden deed. Wils Christus voor ons ver God staat, want wie waar de geboren zijn, heet dat, dan kan we ook naar God komen, derg aan, en onze gebeden nog aanbrengen. En de allerheiligste stof werd er bloos één ding, de kist. De dikke gordijn verstoorkt het, zodat sogar de priester dat niet zien kunnen. En deze stof kan bloos de hoge priester en dan gaan, en op bloos eenmaal toen de universiteit, ieder jaar. Hij moest alles recht doen, en moest dat bloot van dat recht het afvernemen, en dat op de kist spreiden. Deze kist werd van hout gemaakt, en met goud van binnen en buiten evenlicht. En deze kist werden de gezaadse, aanzien stokte geblecht houd, en een kruk met manna. Dat daksel werd gans van goud gemaakt, en houd 2 cherubim daarmee ingewerkt. Dit daksel werd de erbarmingsstoel genaamd. Dat redt van de Heer Jezus, die ons genood en erbarmen gewezen heeft. Hij is ons ingang, tot God zijn troon. Nu lees ik Hebreeën dat 8e kapitel, de 5e en 6e vers. Deze deine wordt een schotte en bispel is van de hemelse dingen, zoals God Mozes bevol, als hij dat zelf meest voor zich had, dan hij zei, zij door nou dat u alles maakt naar den plan, den die gewezen wordt op een boog. Maar nu heeft hij een dienst gekregen, die zoveel vertrouwelijker is, als hij een vermiddeler is van een betere bond, dat op betere versprekingen gegrind is. De dingen in het zelt en in het tempel werden maar een schotte van de werkelijkheid in hemel. Wanneer we ons bedenken wat de Bijbel ons vertelt van de dag als Jezus op een kruis starf, dan wordt dit klaar gemaakt worden. Laat me dit van Matthäus 27, 51ste vers lezen. Dat is ook in Markus 15, 38 en Lucas 23, 44 beschreven. Dat is wat het zegt. En check, de gordijn en tempel reed in 2 van boven bij onje, en de eed shedded en steenen reed uit de neen. Deze gordijn verbood alle man, buiten de hoge priester eenmaal ieder jaar, van in de allerheiligste stoven in te gaan. Dit weer een beeld van zond wat mensen van God afgesneden had, dat weer de zin. Als Jezus de zin dood voor de zin betold had, weer de wond weggenomen. Dat is waarom de gordijn in 2 gereden wordt. God deed dat. Nu dat Jezus dat betold had, kon ergens weer naar God der Jezus Christus komen. Zeg maar, dat zelt, de tempel en alles wat daar binnen weer, weer een schotter van dat, wat de werkelijkheid in hemel is. De Heer Jezus deed nu in hemel, want en de andere priester deende aan de dingen die een schotte waren. Maar Jezus deed en dat wat de werkelijkheid is. De dienst dat de Heer Jezus heeft, is veel beter als wat ont had, want zijn priestertum moest toen aankomen, wil hij en anderen die hem volgden, kunnen niet aanhouden wegen den dood. Dat tierenbloed dat hij bracht, kon die zind ook niet wegnemen. Jezus starf voor die zin en neemt dat weg. Hij stond op van den dood en leeft eeuwiglich. Hij is een vermiddeler van een betere bond.
willst dort ab Gott seine Versprechungen gerinnt es. Die Wand oder Gardin zwischen Menschen und Gott ist durch Jesus Christus wahrgenommen. Wir kennen nur durch Arm. Nur Gott komme, weil sie haft sich bei Gott seine rechte Hand durchgesagt. Seine Arbeit haft Gott mit der Welt versehnt. Nur mit den Menschen will ich senden, mit Gott versehnt zu werden. Und dort ist durch Jesus Christus möglich. Bist du durch Christus mit Gott versehnt? Nimm dem Herr Jesus aus dem Heiland an, wann er nach dich hast. Er wird dir all deine Sünden vergeben und wird dir seine Gerechtigkeit geben und wird dir auch seine Frieden geben. Möchte Herr und alle segnen.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: Brief mag 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meerlijk gemerkt door de Siam Sai gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zet wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

0: clock es oint mat 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund für die en für mij.

Vi beder, Jesus Kristus, vi lover og danker dig, dat vi en dinem vort gans klare anvisninger have, hvor vi ans en gemeint forhølle selle. Schenk ans jeder dag viel møyt, dat antewande en utterleve. Sie met alle leiders en gemeindes, en de verwaltung, en de regering, schenk weisheit, dat en jidra verantwoordelijk met zinnen opdrag omgeet. Wie beter voor kranke, liedende mensen, mocht du en treuste en begleiten. Schenk ons alle veel moed en noodendje over dien woord. Amen.

Nu det achte kapitel i eerste twee vers. De hauptzaak van wat we hier reden is dit. Wie ha zo'n hoge priester die zich tot de rechte hand van de majesteit im hemel han je zat haft, en deine van de heilige dingen im waarhoftje tempel, den God abgestalt haft, nicht een mens. Wat die schriebe hier im zin haft, dort wat hij bet nu gezegd haft, kon zo gezegd worden. Wie ha zo'n hoge priester. Wer is hij? Na jo, hij is de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich aan de rechte hand van God aangezet. De priester en den tempel op de eerd kunnen zich door niet doorzetten, door weer geen stoel im tempel. Hij moest immer van één ding naar een ander gaan, zijn arbeid weer niemals voor zich gebracht. Jezus geeft zich zelfs als een opfer voor zind. God neemt dat aan. Jezus stond van den dood op en heeft even die zin gewonnen. Wils hij immer om leven blijft, haft hij zich aan God zijn rechte hand doelgezet. Dit wist ons dat de Heer Jezus alles voor zich gebracht haft, dat voor onze radung nodig is. Door is niet meer dat hij doen maat, zonder die zelig willen worden, moet de Heer Jezus hem geloven als heiland aannemen. Voor al den die hem als heiland aangenomen ha, is hij, de hoge priester die voor aan en vermiddelen is. De schrijver vertelt Jezus ook in deze vers ver, als een deine van de heilige dingen en waarhoftje tempel den God opgestald heeft. Dat zelt in de wildnis en de tempel in Jeruzalem werd zo gemaakt als God dat bestemd had. God zei te Mozes dat hij zal alles, zogar de meubelen en al de gefäßen zo maken als hij hem dat op den borg gewezen had. Eenje zaken werden van geld gemaakt, en andere werden van hout gemaakt en met geld even leicht. Daar werden ook dingen van zilver en messen gemaakt. Dat weer alles zeer schijn en stroom. De mannen, die even de arbeid even zegt houden, werden met de heilige geest geveld, zodat ze dat in den rechte weg maken worden. De aandachtszelt en de tempel hadden twee stoven. Eén weer de heilige stoof, en de andere weer de allerheiligste stoof. Rond dit gebied weer door een grote haf met een tuin, met bloos een poort om oosten eng. Wat Mozes op de eerd opstallen deed, weer een master van wat in hemel weer. Dat wordt in deze vers de waarhoftje tempel genaamd. Dat schijnt dan zo dat door zo wat als een tempel is, in hemel. Over mensen hadden niets door met te doen. God zelfs heeft dat geboet. Nu de derde en vierde vers in dat achte kapitel. Dan in jeder priester wordt aangesteld bij de stof ook opfer te brengen. Daarom moest deze ook wat ha te opferen. Wanneer hij op een eerd weer, wordt hij niet een priester zinnen. Dan door zijn priester die goof opferen, nodat je zaad. Dit wist ons dat de tempel in Jeruzalem nog niet vernicht weer als de schrijver des brief schreef. Wie weet dat de tempel vernicht wordt, zo bij 35 jaar nadem dat Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer.

lese. Dores ook in Markus 15:38 en Lukas 23:45 beschreven. En dat is wat het zegt. En check, de gordijn en tempel reed in twee van boven bad onje, en de eed shadad en steine reed uit een een. Deze gordijn verbood alle man, buiten de hoge priester eenmaal ieder jaar, van aan de allerheiligste stoven in te gaan. Dat we een beeld van zond wat mensen van God afgesneden had, dat we de zin. Als Jezus de zin dood voor de zin betold had, weer de wond weggenomen. Dat is waarom de gordijn in twee gereten wordt. God de dood. Nu dat Jezus dat betold had, kon iedereen naar God door Jezus Christus komen. Zeg maar, dat zelt, de tempel en alles wat daar binnen weer een schotter van dat wat de werkelijkheid in hemel is. De Heer Jezus deent nu in hemel, want en de andere priester deende aan de dingen die een schotter waren. Maar Jezus deent en dat wat de werkelijkheid is. De dienst dat de Heer Jezus heeft, is veel beter als wat ooit had, want zijn priestertum moest toe een eind komen, wils hij en anderen die hem volgden, kunnen niet aanhouden wegen den dood. Dat tierenbloed dat hij bracht, kon die zin ook niet wegnemen. Jezus starf voor die zin en neem dat weg. Hij stond op van den dood en leeft eeuwiglijk. Hij is een vermiddeler voor een betere bond, wils dat op God zijn versprekingen gerend is. De wand of de gordijn tussen mensen en God is der Jezus Christus weggenomen. We kennen nu derg aan. Nu God komen, wil zij heeft zich bij God zijn rechte hand doorgezet. Zijn arbeid heeft God met de wereld verzend. Nu moet de mensen wel eens zijn met God verzend te worden. En dat is door Jezus Christus mogelijk. Bist du door Christus met God verzend? Neem de Heer Jezus als in heiland aan, wanneer nog niet gaat. Hij wordt die al die zin vergeven, en wordt die zijn gerechtigheid geven, en wordt die ook zijn vrede geven. Mocht de Heer je alle zegenen.

Zoals so ik laatst het mal zei, wel we in de nächste weekje zeven brei betrachten wat de apostel Johannes im Namen van dem Herrn Jesus an zeven gemeenten in Asien schrijft. De gemeente an de Johannes schrijft, die alle en in dicht bij de stad Ephesus. Dat wordt fijn zijn, wenn du de zeven brei al am Anfang alle lezen wirst. Die sind, zoals ik zei, in Openbaring Kapitel 2 en 3 abgeschreven. Vandaar wel wie abmeutsam den ersten van de zeven brei betrachten seine Worte hadde je meint in Ephesus in ons van der te zei haft. Dat Schriftwort für diese Botschaft als Openbaring Kapitel 2 van Vers 1, des 7. No dit leid, wel die top de Schrift steht in Openbaring Kapitel 2 van Vers 1, des 7 lezen.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean at dark. I was up and an under to lean at dark. But hey, dart is your old gear, shove the os and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in reason, predia. Hey, as Nemo's fill vot vidas being 500 million common from Dorbu hay you burn beer, and Dorbu a han vank and deid, yank a mess down at the folk. I have nienisch in Hewitt om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in Buuk geschreven, haf sich nisch befriet, nisch viel land en hieser top je koft, as nisch ne Hewer schulder is je goon van menschen, en haf sich nienisch ne Hewer steed je merkt en a sehr grote stolt, oba hier wie een man. Hier wie een man, hij had nisch groß wat je on sich zelst, En hij had nus met deze welt te doen, wie dat hij goddes orbit, te wat hij geschekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je en aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen twee andere verbreter. Zogar wil zij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij eerst gestorven wie namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar als hij de gans verste mag alle mensheid ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gans gescheid uitspreken Dat van al die beambte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no eerden, wordt je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie chanen hij eraan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.